0: voor die kinderwagen van Bolland. Het zijn weer babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 3 toiletpakken Kruidvat.
1: Ja, ich habe mich geschlagen. Ich habe mich geschlagen.